het calent. Wordt provocateur, brand om het eens. Stakken ze guns, puns Amerikaans. Wordt provocateur, resultaat fataal.